Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en

watching natural grace, or watching young life shape.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Maar nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Samen rond het vuur, een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
5: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
4: Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
9: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd, met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren twee keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om een deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie, en zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregelen vooral vrouwen zouden treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
10: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
11: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
12: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
9: Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. En sport. Onze landgenoot Raphaël Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld. Collignon staat 62ste. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
13: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sport, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Brasschaat is de nieuwe patio van de psychiatrische afdeling van AZ Klina officieel geopend. Het vroegere betonnen plein is omgevormd tot een groene buitenruimte waar patiënten tot rust kunnen komen tijdens hun herstel. Het project kwam er dankzij het Klina Fonds dat warme zorgprojecten financiert via sponsoring. Onze reporter Brenda, ook een warme ziel, was erbij.
4: Bij mij staat dokter Marjolein Berggoed. Zij is diensthoofd psychiatrie. Wat is er hier vanmiddag gebeurd? En waarom?
5: Vandaag hebben wij onze nieuwe groene patio geopend. Dat is eigenlijk een mooie buitenruimte van onze paasafdeling. En een paas is een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis.
4: Wie kan hier terecht, dokter? En waarom is dat zo belangrijk?
5: Bij ons kunnen vooral patiënten terecht die in acute psychiatrische nood zijn. Vaak zijn dat ook mensen die enerzijds een psychiatrisch probleem hebben, maar ook met somatische comorbiditeit. Wij volgen hen dan intensief op in samenwerking met de collega's van de andere diensten.
4: Johan, vertel eens het Klina Fonds.
6: Het Klina Fonds hebben wij 2 jaar geleden opgericht en is eigenlijk opgericht om projecten te realiseren die net buiten de gewone reguliere ziekenhuis van financiering vallen. Dat gaat dus over projecten die net dat tikkeltje meer doen voor de patiënt, een warme zorg, een warme omgeving creëren.
4: Waarom is dit zo belangrijk voor de patiënten die hier dan een 3-tal weken opgenomen worden?
6: Wel, die patiënten die verblijven hier toch wel een langere tijd. Vroeger konden zij buiten op een betonnen plein, zal ik maar zeggen. Nu is dat echt een rustgevende omgeving. Er is groen, er is een waterpartij en verschillende banken om even uit te rusten.
4: Dan heb ik hier ook nog Sophie. Jij bent adjunct leidinggevende. Dit is belangrijk voor jullie hier in Klina.
7: Ja, absoluut. Herstel, daar hoort niet enkel therapie bij, maar ook rust vinden. Kunnen genieten van kleine dingen, een waterfonteintje, groene omgeving. Heel belangrijk om rust te kunnen vinden.
4: Dit is er niet zomaar gekomen, dankzij vele sponsors, Joanne.
6: Ja, dat klopt. Wij hebben jaarsponsors die dit meegerealiseerd hebben. Maar ook specifiek voor dit project willen wij bedanken Leonie Aartsen voor het ontwerp van de tuin. Voor Best, Giel BV, Aralea, Vito Hoogstraten. Onze eigen technische dienst heeft ook serieus wat hulp geboden en Verwerft. We hebben natuurlijk nog heel wat andere mooie projecten te realiseren in het ziekenhuis. Dus wie interesse heeft, kan altijd naar onze website gaan en zoeken naar het Klina Fonds of contact opnemen met het ziekenhuis.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio Park. Het wordt

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist, de Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk, grote merken, kleine prijzen.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
3: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
4: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
3: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
5: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
6: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studies hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode van feest. We gaan feesten met Elisabeth.
5: En nog een paar uren feesten.
3: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
7: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geledenbussen, dus harmonicabussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
3: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
1: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, Parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode, Shirt Center.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een voormalige ploegbaas van chemiebedrijf BASF is door de correctionele rechter veroordeeld voor zware pesterijen en geweld tegen een jonge collega. De man vernederde de nieuwkomer maandenlang met beledigingen, fysiek geweld en zelfs een poging tot wurging met een plastic zak. De rechter sprak van een toxische werksfeer en legde een zwaardere straf op dan oorspronkelijk gevraagd. 160 uur werkstraf en 4.800 euro boete. Volgens de rechter misbruikte de ploegbaas zijn positie door nieuwe werknemers niet te begeleiden, maar net te intimideren. In een restaurant aan de Melkmarkt in Antwerpen heeft een dief zich laten opsluiten om na sluitingstijd te kunnen toeslaan. De man verschool zich urenlang in het gebouw. Uiteindelijk ging hij aan de haal met meer dan 8000 euro contant geld, juwelen en elektronica. De verdachte maakte volgens de uitbater echter één grote fout door ook een tablet mee te nemen. En daardoor kon hij snel worden gelokaliseerd. De Antwerpse politie kon hem uiteindelijk oppakken in Borgerhout. In Brasschaat moet een man mogelijk opdraaien voor achterstallige huur en schade aan een appartement waar hij naar eigen zeggen nooit woonde. Toch tekende hij destijds mee het huurcontract van de flat van zijn ex-partner. De huisbaas eist nog bijna 2.800 euro aan achterstallige huur en 1.500 euro schadevergoeding. Volgens erevrederechter Nolf toont de zaak aan hoe zwaar een handtekening juridisch kan wegen, ook als die uit liefde werd gezet.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste,

0: niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
1: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Allen al gedekt?
3: Ik heb die een daar direct een blauw oog verkocht. Hè?
2: En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had.
3: Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
6: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp...
7: blijft het water in de grond.
6: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
1: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
8: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
9: Zeg ChatGPT.
10: Ja?
9: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
10: Hypothetisch?
9: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
10: Dan wil je iets unieks.
9: Mm-hmm.
10: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
9: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
1: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
11: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
12: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
13: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
12: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
14: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zitten met het bedrijf.
12: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders koning Filip en koningin Mathilde.
15: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
16: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studies hebben geslaagd. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
15: En nog een paar uren feesten.
12: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport. Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
17: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
12: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
18: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Dis en Meyerlin. Aangevuld met Marc Kane en Brax. Shirt Center, Parking het Ven 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies voor mooie mode. Shirt Center.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Huisartsen kunnen patiënten die opgenomen zijn in ziekenhuis aan de stroom voortaan digitaal mee opvolgen. Ze krijgen live toegang tot medische notities en onderzoeksresultaten van hun patiënten tijdens de opname. Volgens het netwerk moet dat de informatiekloof tussen ziekenhuis en huisarts verkleinen en familieleden sneller duidelijkheid bieden. Huisartsenvereniging Domus Medica reageert positief, maar wijst er wel op dat huisartsen vaak onvoldoende tijd hebben om opgenomen patiënten dagelijks op te volgen. Het Antwerpse festival Contraire Open Air stopt ermee en dat na 10 jaar. Volgens de organisatie werd het financieel steeds moeilijker om te concurreren met grotere festivals en speelden ook het wisselvallige weer en onvoorspelbare ticketverkoop een rol. Het festival sluit deze zomer af met een jubileumeditie in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Door tegenvallende ticketverkoop wordt wel 1 extra podium geschrapt en kunnen bezoekers van zaterdag hun ticket laten terugbetalen. Deze zomer wordt het dorpsplein in Kapellen omgevormd tot een echt WK-dorp voor Rode Duivel supporters. Op 15 en 21 juni kunnen fans er de wedstrijden samen volgen op een groot scherm. De organisatie voorziet muziek, drankjes en animatie om van het plein een gezellige ontmoetingsplek te maken voor inwoner en bezoeker. Bij verdere kwalificatie van de Rode Duivels, je weet maar nooit, bekijkt de organisatie of ook extra wedstrijden kunnen worden uitgezonden.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibes.

schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio Park. Het wordt heet. Heel heet. Dit is de

0: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
3: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Erevrederechter Jan Nolf.
4: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan. En uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
3: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil 80 miljoen euro gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld, of wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in voor 3 maanden. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
5: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de multicheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zitten met het bedrijf.
3: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Het is niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd, dat heeft vicepresident J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig, vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. Iran zei eerder dat het een Amerikaans toestel neergehaald heeft, de VS ontkent dat. En opluchting in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal dus niet zo erg, waardoor Messi straks zijn 6e WK speelt. Hij is bijna 39. In het westen kan het wat regenen, maar over het algemeen veel zon. In de loop van de namiddag en avond stijgt wel overal de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt heet tot 33 graden. Morgen overal kans op regen bij 27 graden. Zondag droog in het westen, meer kans op buien in het oosten en zo'n 22 graden.
6: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
7: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Bij controles op drie werven in Ekeren heeft de politie vier zwartwerkers aangetroffen. Het gaat om vier Albanezen die illegaal in ons land verbleven en bestuurlijk zijn gearresteerd. Ook de werkgever kreeg een procesverbaal omdat hij het zwartwerk zou hebben georganiseerd. De controles maakten deel uit van een actie tegen sociale fraude en illegale tewerkstelling. Op verschillende overlastplaatsen heeft de Antwerpse politie weer arrestaties verricht en meerdere boetes uitgeschreven. Aan het Elisabethplein konden twee vermoedelijke dealers worden opgepakt, wel pas na een achtervolging. En in het Boekenbergpark haalde de politie vier nachtelijke zwemmers uit het water. Zwemmen is daar verboden. In Antwerpen willen oppositiepartijen Groen en PvdA meer duidelijkheid over de locaties van de 201 extra toezichtcamera's die de stad wil plaatsen. Groen vindt de motivatie van het stadsbestuur te vaag. Termen als woonbuurten met handelskern vindt de partij nogal breed interpreteerbaar. Burgemeester Van Doesburg verdedigt de investering van 21 miljoen euro en zegt dat de locaties gekozen zijn op basis van meldingen en criminaliteitscijfers. N-VA zegt ook dat het camerabeleid er mee voor heeft gezorgd dat de criminaliteit in Antwerpen is gedaald.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio Park. Het wordt

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via dekloe.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Goedemorgen. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol is afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer de ruimte krijgt om alles op te ruimen. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen gekanteld is. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
5: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
4: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over perceelgrenzen. Ere vrederechter Jan Nolf.
6: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
4: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. En het weer nog. In het westen regent het, in de rest van het land meer zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
1: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode. Shirtcenter.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een voormalige ploegbaas van chemiebedrijf BASF is door de correctionele rechter veroordeeld voor zware pesterijen en geweld tegen een jonge collega. De man vernederde de nieuwkomer maandenlang met beledigingen, fysiek geweld en zelfs een poging tot wurging met een plastic zak. De rechter sprak van een toxische werksfeer en legde een zwaardere straf op dan oorspronkelijk gevraagd. 160 uur werkstraf en €4.800 boete. Volgens de rechter misbruikte de ploegbaas zijn positie door nieuwe werknemers niet te begeleiden, maar net te intimideren. Het KMSK in Antwerpen wordt op 5 december het decor voor een reuze openluchtevenement met DJ Amelie Lens. Zo'n 14.000 fans worden verwacht voor de show aan het museum. De Antwerpse techno-DJ speelt er een set van 3 uur, gevolgd door een grote videoshow op de gevel van het KMSK. Het is de eerste keer dat het museumplein voor zo'n groot evenement wordt gebruikt. Op zondag 31 mei is er opnieuw Weinighem on Stage aan gemeenschapscentrum Het Gasthuis in de gemeente. Leerlingen en docenten van de academie zorgen dan voor optredens van lokale jazz, pop en rockbands, muziekkoren en jonge muzikanten. Ook beeldende kunst, workshops en een expo maken deel uit van het festival. Radiomaker en zanger Raf van Brussel presenteert het evenement.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio Park. Het wordt

0: Zeg, ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
1: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna en Capella is.
0: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
1: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
0: Ja, ja, dat is goed.
1: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen. Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
6: Goedemorgen. In Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
7: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
6: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. En op Cape Canaveral in de VS is een raket ontploft van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Dat is het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. De raket stond klaar voor een testlancering, maar er brak onderaan brand uit en dat veroorzaakte dus die ontploffing. Er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend. Bezos wil de raket wel volledig heropbouwen. In het westen regen, in de rest van het land zien we de zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm wel, tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
4: La Maison Douze. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison Douze. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Scholten. La Maison Douze. Onweerstaanbaar.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio.

0: schoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: Ja, en onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Die eerste hap, sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
4: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge jongen. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
5: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
7: Goedemiddag. Drie van de vier verdachten van het gewelddadig incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
8: We nemen als voorbeeld bruto loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
7: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. En in Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottenhem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Joord-directeur Guy Voets.
9: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
7: Zo wou Demir de levensbeschouwelijke vakken hervormen, maar door een negatief advies van de Raad van State gaat dat niet door. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
5: Kies je voor dames of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode, Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De man van 30 die vorig jaar een vrouw van 52 doodreed in Borsbeek is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 met uitstel. Hij reed toen onder invloed van cocaïne en crack met zijn bestelwagen het voetpad op en raakte het slachtoffer fataal. De bestuurder had ook al eerdere veroordelingen voor verkeersovertredingen en deelde zelfs na het drama nog beelden van zijn gevaarlijke rijgedrag op sociale media. De rechtbank legt hem ook een rijverbod voor 5 jaar op en verklaart hem rijongeschikt. Een financieel directeur uit Schoten heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden voor fraude bij 2 bedrijven in Duffel. Volgens het parket verduisterde de man in 10 jaar tijd ruim 1,5 miljoen euro om zijn verzameling oorlogsattributen te financieren. Hij zou daarvoor fictieve leveranciers hebben verzonnen en documenten hebben vervalst. Het parket vraagt 37 maanden cel tegen hem en een beroepsverbod van 5 jaar. De provincie lanceert een innovatiefonds om ondernemers financieel te ondersteunen bij vernieuwende projecten. Tijdens deze legislatuur komt daar al 20 miljoen euro voor vrij. Ondernemers kunnen tot 1 miljoen euro steun krijgen voor projecten rond bijvoorbeeld circulaire economie, chemie en logistiek. Ook studentzelfstandigen kunnen vanaf 1 juni een aanvraag indienen.

vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en

0: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
3: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
2: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
3: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
4: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
5: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
6: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
7: Goedemiddag. Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
8: We nemen als voorbeeld bruto loon van 5.000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5.100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4.000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
7: Voor wie minder dan 4.000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
9: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
7: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
1: De beste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Marc Kane en Brax. Shirt Center, Parking het Ven 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
10: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een financieel directeur uit Schoten heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden voor fraude bij twee bedrijven in Duffel. Volgens het parket verduisterde de man in 10 jaar tijd ruim 1,5 miljoen euro om zijn verzameling oorlogsattributen te financieren. Hij zou daarvoor fictieve leveranciers hebben verzonnen en documenten hebben vervalst. Het parket vraagt 37 maanden cel tegen hem en een beroepsverbod van 5 jaar. De man van 30 die vorig jaar een vrouw van 52 doodreed in Borsbeek is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 met uitstel. Hij reed toen onder invloed van cocaïne en crack met zijn bestelwagen het voetpad op en raakte het slachtoffer fataal. De bestuurder had ook al eerdere veroordelingen voor verkeersovertredingen en deelde zelfs na het drama nog beelden van zijn gevaarlijke rijgedrag op sociale media. De rechtbank legt hem ook een rijverbod voor 5 jaar op en verklaart hem ongeschikt. Kasteel Den Brand in Antwerpen is definitief gesloten omdat het gebouw niet meer veilig is. Er mogen voorlopig geen evenementen meer plaatsvinden tot het kasteel een grondige restauratie heeft gekregen. Vastgoedbedrijf Vespa zoekt nu een concessiehouder om die renovatie mee te financieren. Stadsgids Tanguy Ottomer noemt het jammer dat Antwerpen, zo zegt hij, het stedelijk erfgoed verwaarloost.

0: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degene die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
2: Een warmtepomp?
1: En een geothermische boring, hè?
2: Toch geen drie firma's, hè?
1: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
2: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
0: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 7211.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekere. Tot snel.
4: Zeg, ChatGPT.
5: Ja?
4: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
5: Dan doen we alsof die op vakantie is.
4: Top idee.
5: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
4: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
5: Dat zit goed. Jij straks ook.
0: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
7: Goedemiddag. De federale topministers zitten sinds vanmorgen samen over nieuwe besparingen. Ze moeten nog zeker 7 miljard euro extra vinden en dat wordt niet simpel. Politiek journalist Rob van Erk.
8: Hoe wil de premier dat nu aanpakken? Hij komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken. Andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot één grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen die mogelijk zouden zijn.
7: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli. Al wordt er al luid op getwijfeld of dat wel haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. In Mol in de Kempen is de perimeter uitgebreid nadat daar vanmorgen een vrachtwagen met schadelijke stoffen kantelde. Eerst werden 6 huizen ontruimd, daar komen nu 4 straten bij. Er is geen direct gevaar, zegt de brandweer, maar de stof kan reageren op de hitte. En dus neemt de gemeente geen risico's. De brandweer is volop bezig met alles op te ruimen. En sporttennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
3: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
9: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Brasschaat is de nieuwe patio van de psychiatrische afdeling van AZ Klina officieel geopend. Het vroegere betonnen plein is omgevormd tot een groene buitenruimte waar patiënten tot rust kunnen komen tijdens hun herstel. Het project kwam er dankzij het Klina Fonds dat warme zorgprojecten financiert via sponsoring. Onze reporter Brenda, ook een warme ziel, was erbij.
4: Bij mij staat dokter Marjolein Berggoed. Zij is diensthoofd psychiatrie. Wat is er hier vanmiddag gebeurd? En waarom?
5: Vandaag hebben wij onze nieuwe groene patio geopend. Dat is eigenlijk een mooie buitenruimte van onze PAAS-afdeling. En een PAAS is een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis.
4: Wie kan hier terecht, dokter? En waarom is dat zo belangrijk?
5: Bij ons kunnen vooral patiënten terecht die in acute psychiatrische nood zijn. Vaak zijn dat ook mensen die enerzijds een psychiatrisch probleem hebben, maar ook met somatische comorbiditeit. Wij volgen hen dan intensief op in samenwerking met de collega's van de andere diensten.
4: Johan, vertel eens het Klina Fonds.
6: Het Klina Fonds hebben wij 2 jaar geleden opgericht en is eigenlijk opgericht om projecten te realiseren die net buiten de gewone reguliere ziekenhuis van financiering vallen. Dat gaat dus over projecten die net dat tikkeltje meer doen voor de patiënt, een warme zorg, een warme omgeving creëren.
4: Waarom is dit zo belangrijk voor de patiënten die hier dan een 3-tal weken opgenomen worden?
6: Wel, die patiënten die verblijven hier toch wel een langere tijd. Vroeger konden zij buiten op een betonnen plein, zal ik maar zeggen. Nu is dat echt een rustgevende omgeving. Er is groen, er is een waterpartij en verschillende banken om even uit te rusten.
4: Dan heb ik hier ook nog Sophie. Jij bent adjunct leidinggevende. Dit is belangrijk voor jullie hier in Klina?
7: Ja, absoluut. Herstel, daar hoort niet enkel therapie bij, maar ook rust vinden. Kunnen genieten van kleine dingen, een waterfonteintje, groene omgeving. Heel belangrijk om rust te kunnen vinden.
4: Dit is er niet zomaar gekomen, dankzij vele sponsors, Joanne.
6: Ja, dat klopt. Wij hebben jaarsponsors die dit meegerealiseerd hebben. Maar ook specifiek voor dit project willen wij bedanken Leonie Aartsen voor het ontwerp van de tuin. Voor Best, Giel BV, Aralea, Vito Hoogstraten. Onze eigen technische dienst heeft ook serieus wat hulp geboden en Verwerft. We hebben natuurlijk nog heel wat andere mooie projecten te realiseren in het ziekenhuis. Dus wie interesse heeft, kan altijd naar onze website gaan en zoeken naar het Klina Fonds of contact opnemen met het ziekenhuis.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibe.

0: zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
3: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
7: Goedemiddag. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, dat zegt defensieminister Theo Franke. Nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO.
8: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
7: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. En sport. Tennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de 2e ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
3: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
9: kies voor mooie mode. Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
3: Een wassalon op het Kiel is opnieuw verzegeld na controle door de Antwerpse politie. De zaak was eerder al eens 4 maanden dicht vanwege drugsgerelateerde feiten. Bij een nieuwe controle zijn weer inbreuken vastgesteld op de politiecodex en op de economische wetgeving. Op bevel van het parket is het wassalon daarom gerechtelijk verzegeld. Dat kadert in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Een 30-tal schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs heeft in Antwerpen actie gevoerd tegen de vele onderwijsvernieuwingen die vanaf volgend schooljaar ingaan. Met de slogan "Minister, gun ons inspraak" vragen ze meer overleg met minister Zuhal Demir. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Een petitie die hun bezorgdheden ondersteunt is inmiddels al door zo'n 1400 schooldirecteurs ondertekend. In Merksem zijn vanmorgen een fietser en een bromfietser met elkaar in botsing gekomen. De fietser van 41 en de jonge bromfietser van 19 moesten beide met verwondingen naar het ziekenhuis, maar verkeren gelukkig niet in levensgevaar. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de fietser onder invloed van alcohol was. De politie zal de man later verhoren over de omstandigheden van het ongeval.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Braschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radiopark. Het wordt

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingers, ja, die zal ik zelf wel maken.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
4: blijft het water in de grond.
3: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
5: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
7: Goedemiddag. Rond deze tijd houden buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen een minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen twee kinderen en twee volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Franken nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een NAVO-land.
8: Dat is natuurlijk een escalatie, hè. Dat is evident. Hè. Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
7: Bij het incident raakten twee mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar drie kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer wat frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
9: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mavedenne, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De brandweer moest gisteren donderdag uitrukken naar een bouwwerf in de Lange Kievitstraat in Antwerpen, nadat daar een muurtje naar beneden was gekomen. Uit voorzorg werd de straat tijdelijk afgesloten, zodat de situatie veilig kon worden gecontroleerd. Na inspectie bleek er geen acuut gevaar te zijn. De hulpdiensten moesten uiteindelijk niet ingrijpen en de straat kon weer worden vrijgegeven. Vanaf maandag starten nachtelijke werken aan de bypass langs de Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en Oost. Die zijn deel van de voorbereiding op twee nieuwe stukken van de tijdelijke snelweg die dit najaar in gebruik moeten komen. Tijdens verschillende nachten in de maand juni worden op- en afritten tijdelijk afgesloten en gelden er omleidingen voor het verkeer. Volgens bouwheer Lantis moeten de werken de verkeersdoorstroming tijdens de Oosterweelwerken aanzienlijk verbeteren. De Algemene Middenstands- en Burgerbond Schoten is kritisch voor de geplande centrumvernieuwing. Volgens de handelaars dreigt de bereikbaarheid van winkels in de Paalstraat danig in het gedrang te komen door te weinig parkeerplaatsen en gewijzigde verkeersstromen. Ze vragen het bestuur onder meer extra aandacht voor parkeermogelijkheden en verkeerscirculatie. Schepen Yveske Hendricks zegt dat het bestuur de bezorgdheden zal meenemen in de verdere uitwerking van de plannen. In Brasschaat kunnen voetbalsupporters de eerste twee WK-wedstrijden van de Rode Duivels samen volgen op groot scherm bij Bar Perron aan Perron Noord. De wedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni worden gratis vertoond, zowel bij mooi als slecht weer. De organisatie kiest bewust voor een kleinschalige en gezellige sfeer. Wie een beetje vroeger wil komen dan de aftrap van de wedstrijd, kan vooraf nog deelnemen aan een lekkere barbecue.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radio Park. Het

0: De geur van barbecue in de lucht, dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
2: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
3: Zeg, ChatGPT.
4: Ja?
3: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
4: Nu lijkt het meer op dessert.
3: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
4: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
5: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
6: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
8: Goedemiddag. Vlaams onderwijsminister Zohal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
9: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
8: Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. En plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman Frank Dubocage.
10: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien. Dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen, heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel. Dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten tijdens de passage van die onweersbuien.
8: Code geel geldt tot 11 uur vanavond. Het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franke weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drones werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 landen. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm met temperaturen tot een graad of 33. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag krijgen we regen in het oosten. Het is droger aan de kust dan en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
6: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, Parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een dertigtal schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs heeft in Antwerpen actie gevoerd tegen de vele onderwijsvernieuwingen die vanaf volgend schooljaar ingaan. Met de slogan "Minister, gun ons inspraak" vragen ze meer overleg met minister Zuhal Demir. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Een petitie die hun bezorgdheden ondersteunt is inmiddels al door zo'n 1400 schooldirecteurs ondertekend. Een wassalon op het Kiel is opnieuw verzegeld na controle door de Antwerpse politie. De zaak was eerder al eens 4 maanden dicht vanwege drugsgerelateerde feiten. Bij een nieuwe controle zijn weer inbreuken vastgesteld op de politiecodex en op de economische wetgeving. Op bevel van het parket is het wassalon daarom gerechtelijk verzegeld. Dat kadert in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Bij een verkeersactie in Berchem heeft de politie 9 tweewielers in beslag genomen. Het gaat om 4 bromfietsen en 5 e-steps die allen ofwel opgevoerd of niet verzekerd bleken. 1 opgevoerde bromfiets haalde zelfs 75 km per uur. De agenten schreven bij diezelfde actie ook nog boetes uit voor onder meer rijden door rood of tegen de rijrichting en voor gsm-gebruik op de fiets. Antwerp-voorzitter en eigenaar Paul Gijsens wil de financiële problemen van de club voorlopig zelf oplossen. Hij werkt aan een grote lening om schulden af te betalen en zo overname te vermijden. Mogelijk zou hij daarvoor aankloppen bij investeringsmaatschappij Carlyle Group. Met de lening wil Gijsens onder meer schulden bij kredietfonds Fasanara aflossen en ook opnieuw ruimte creëren voor sportieve investeringen. Na het eerder belabberde seizoen van The Great Old zullen supporters blij zijn dat te horen.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Braschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend vibes.

0: Privé-sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
2: Goedenavond. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mij aan tafel zat.
3: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
2: Want Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franken weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden afleggen als het moet. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
4: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
2: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
5: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, Parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
6: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Vanaf maandag starten nachtelijke werken aan de bypass langs de Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en Oost. Die zijn deel van de voorbereiding op twee nieuwe stukken van de tijdelijke snelweg die dit najaar in gebruik moeten komen. Tijdens verschillende nachten in de maand juni worden op- en afritten tijdelijk afgesloten en gelden er omleidingen voor het verkeer. Volgens bouwheer Lantis moeten de werken de verkeersdoorstroming tijdens de Oosterweelwerken aanzienlijk verbeteren. In Merksem zijn vanmorgen een fietser en een bromfietser met elkaar in botsing gekomen. De fietser van 41 en de jonge bromfietser van 19 moesten beide met verwondingen naar het ziekenhuis, maar verkeren gelukkig niet in levensgevaar. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de fietser onder invloed van alcohol was. De politie zal de man later verhoren over de omstandigheden van het ongeval. De Algemene Middenstands- en Burgerbond Schoten is kritisch voor de geplande centrumvernieuwing. Volgens de handelaars dreigt de bereikbaarheid van winkels in de Paalstraat danig in het gedrang te komen door te weinig parkeerplaatsen en gewijzigde verkeersstromen. Ze vragen het bestuur onder meer extra aandacht voor parkeermogelijkheden en verkeerscirculatie. Schepen Yveske Hendricks zegt dat het bestuur de bezorgdheden zal meenemen in de verdere uitwerking van de plannen. De brandweer moest gisteren donderdag uitrukken naar een bouwwerf in de Lange Kievitstraat in Antwerpen, nadat daar een muurtje naar beneden was gekomen. Uit voorzorg werd de straat tijdelijk afgesloten, zodat de situatie veilig kon worden gecontroleerd. Na inspectie bleek er geen acuut gevaar te zijn. De hulpdiensten moesten uiteindelijk niet ingrijpen en de straat kon weer worden vrijgegeven. In Brasschaat kunnen voetbalsupporters de eerste twee WK-wedstrijden van de Rode Duivels samen volgen op groot scherm bij Bar Perron aan Perron Noord. De wedstrijden tegen Egypte op 15 juni en Iran op 21 juni worden gratis vertoond, zowel bij mooi als slecht weer. De organisatie kiest bewust voor een kleinschalige en gezellige sfeer. Wie een beetje vroeger wil komen dan de aftrap van de wedstrijd, kan vooraf nog deelnemen aan een lekkere barbecue.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekend.

0: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
1: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist, de Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk, grote merken, kleine prijzen.
2: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee?
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Schoon, hè? Die gazon.
5: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
4: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
5: En voilà, onze tuin content.
4: En onze portemonnee ook.
5: Ja.
6: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 7211.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
8: Goedenavond. In Buggehout start rond deze tijd een stille waken. Die zal plaatsvinden aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
9: Het is eigenlijk een buurtbewoner van een aanliggende gemeente die een Facebook-event heeft aangemaakt en daar hebben honderden mensen zich op aanwezig gemeld. Het is nog afwachten of die ook allemaal zullen komen. De bedoeling is om een moment van stilte te houden en ook ballonnen op te laten.
8: Eind volgende maand, exact een maand na het ongeval, organiseert de gemeente een officieel herdenkingsmoment. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij, want er trekt ook onweer over de kust en dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor storm- en waterschade. 4 op de 5 Vlamingen sport minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Sport Vlaanderen.
10: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
8: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld derde, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Dietrich, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Nog altijd warm met lokaal kans op buien, hagel of onweer. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
11: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
12: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Vrijdag 29 mei trekt Radiopark naar Bardo in Brasschaat. En DJ Vince zorgt vanaf 22 uur live voor de perfecte weekendvibes. Kom meefeesten, dansen, zingen en geniet van de beste allround muziek. Of luister gezellig live mee op Radiopark. En het mooiste? De toegang is helemaal gratis. Je vindt Bardo schuin tegenover de kerk, midden in het centrum van Brasschaat. Vrijdagavond dus. Bardo, DJ Vince en Radiopark. Het wordt

0: mi piace così.
1: ChatGPT,
2: ja?
1: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
2: Dat klinkt als een drama.
1: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
2: Ga maar snel naar Dolce Donna.
1: Ah ja.
2: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
6: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
5: Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Ah, leuk hè. Zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
9: Samen rond het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
10: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
11: Goedenavond. In Buggenhout zijn een paar honderd mensen bijeengekomen voor een stille waken aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen vier mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en twee kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
12: Het is een moment van rouw, een moment van samen zijn, ook elkaar ondersteunen. Er zijn ook familieleden van de slachtoffers. Ik heb de ouders van Anke, de overleden busbegeleidster, gezien. De burgemeester is hier ook, ook wat mensen van de school opnieuw zijn naar hier gekomen. Het is een moment van elkaar ondersteunen, ook weer opnieuw bloemen neerleggen.
11: En ze laten ook witte ballonnen op. De Amerikaanse president Trump is klaar om zijn definitieve beslissing te nemen over een tijdelijk bestand met Iran. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale media. Hij zit daarover op dit moment samen in het Witte Huis. In het voorakkoord staat onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en ook dat Iran moet stoppen met zijn kernprogramma. Iran zegt dan weer dat Trump zijn uitspraken een mengeling van waarheden en leugens zijn. Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld derde, één plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Detri, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Kans op buien of onweer. En de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog. Vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
13: Shirt Center, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
14: kies voor mooie mode. Shirt Center.
10: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be. Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
2: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
2: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. Een exit Hanne van de Winkel op het gravel van Roland Garros. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servis-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder, met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
5: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartjeschoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomkabine. Voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens de weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de Waterski Club. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
7: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
6: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
8: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
6: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
9: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
6: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn is nog niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
10: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
11: kies voor mooie mode, Shirt Center.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
12: Dit is Radio Park Live vanuit Bardo met DJ Vince.

0: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: ChatGPT?
2: Ja?
1: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
2: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich terug goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
1: Ah, perfect.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
4: Jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
5: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Goedenavond. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierraar van de luchthaven.
8: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
7: Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran. Dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. En exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag is het opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
5: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
9: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be. Dit is Radio Park Live vanuit Bordeaux met DJ Vince.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
2: Goedenacht. Bas uit het team van Koen Wouters heeft de Voice van Vlaanderen gewonnen. Hij is 17 en komt uit Tienen. Hij wint een eigen single en neemt ook een cheque van €25.000 mee naar huis. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pieraar van de luchthaven.
3: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
2: Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en ook weer buien of onweer mogelijk. Lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
4: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
5: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
5: De radio van bij ons. Dit is Park.
1: Dit is Radio Park Live. Vanuit Bordeaux. Met DJ Vince.
6: Ik leef voor.

0: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.
1: De radio van bij ons. Dit is Park.
0: Dit is Radio Park Live. Vanuit Bardo. Met DJ Vince.

10 maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.